aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, de laatste oomblik uit die kruid. Smartse skadi wen, smartse skadi val.